0: Mooi, zo goed. Is dat waar je wat in neemt, Chili? Mooi. Ik kan met een Norton ready, buddy. Ik ben hier. Ik leer Jesus. Ik hier aan de jokes, man. Wow.
1: Hey, that's what we do on the Morning Grind Morning Show, babe.